0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja! Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen wandelde Klein Duimpje rustig door het Sprookjesbos. Maar dat duurde niet lang.
1: Iedereen hier in het land, luister dan naar wat ik zeg. Sta er niet zo in de weg.
2: Wat hier?
1: Hastige spoed is zelden goed. Ik weet niet meer wat ik moet.
2: Een wolf, Vakir! Ik kom u redden! Stapt u maar op het tapijt. Ja, goed zo.
1: Nou, dat heb jij goed gedaan. Pak dus dit cadeautje aan.
2: Een toverstaf? Wat moet ik daar nou mee?
1: Dit cadeau wordt pas echt leuk met de juiste toverspreuk.
2: Toverspreuk? Mm-hmm. Maar ik ken helemaal geen toverspreuken. Hoe gaat dan die toverspreuk?
1: Toverstaf, oh toverstaf, reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Geef mij er een stuk of 10.
2: Nou, dank u wel hoor.
1: Ga maar jongen, ga maar snel. Nogmaals dank hoor, dank je wel.
3: Hé, waar zijn we?
2: Toverstaf, reken nu maar met mij af. Geef me gauw wat ik verdien. Geef me er een stuk of 10.
3: Oh. Oh. Oh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: 10 goudstukken. Geef me snel wat ik verdien. Geef me er een stuk of 10. Dat was het. Dank u wel, Vakir.
3: Hola. Hoe kwam jij aan die wonderschone toverstaf?
2: Van de Vakir.
3: Die wil ik ook.
2: Dat kan niet.
3: Hoezo niet?
2: Ik heb hem cadeau gekregen omdat ik de Vakir geholpen heb. Maar nu zijn de problemen opgelost.
3: Oh ja? Dat zullen we nog wel eens zien. Helema, geef mij eens even rap zo'n toverstaf. Zo van, geef mij nu wat ik verdien. Geef me er een stuk of wat. Nou ja, het moet rijmen, hè, maar hoe dan ook, een toverstaf.
1: Ik ben van mijn problemen af. U krijgt dus geen toverstaf.
3: U bent van uw problemen af? Mm-hmm. U bent van uw problemen af? Moet je eens goed opletten. Dit zijn pas problemen.
1: Flip. Wat zullen we nou beleven? Zonder kleed kan ik niet zweven.
3: En wou je nu nog beweren dat je geen problemen had? Als je dit kleed terug wil, hè, geef je mij maar mooi zo'n toverstaf.
1: Oh, goed, hier is de toverstaf. Dan ben ik nu van je af.
3: Ja. Wat was ook alweer de toverspreuk?
1: Toverstaf, oh toverstaf, reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Geef mij een stuk of 10.
3: Ja, dank je.
1: Graag gedaan hoor, ouwe reus. Oh, maar niet heus.
2: Snoep ga ik ervan kopen. Of nee, iets moois voor een kapje.
3: Haha, kom maar op met die goudstukken. Toverstaf, oh toverstaf. Oh toverstaf. Reken met de kassa af. Nee. Reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Want wie niet weg is, is gezien. Nee. Geef me er een stuk of 10. Goud! Maar. Au! Maar wat is dat? Au! Au! Help! Nee, niet 10 keer! Au! Au! Au!
0: En zo gaf de toverstaf precies wat de reus die dag verdiende. Tot 10 keer toe. Eigen schuld, dikke bult. Zo heeft de wolf ook een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: one.
1: Goodbye to you.
2: Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
4: Wauw!
3: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
5: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het Oude Ambachten- en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

voor Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: je nog? Tante Perenboom en de wijze Varen hebben Woezel en Pip gevraagd een tekening te maken van het fijnste uit de tovertuin. En dat is nog helemaal niet zo makkelijk.
1: Het fijnste in de tovertuin?
2: Ja, of het mooiste, of het lekkerste, of het grappigste. Weet je nog op het strand, Pip?
1: Ja, dat weet ik nog, met die leuke zeeslinger. Ja, dat ga ik tekenen.
3: Woezel, wat ga jij tekenen?
4: Nou, ik weet het niet. Ik kan niet kiezen. Ik vind het zoveel fijn hier.
3: Nou, je vindt rennen toch heel fijn? Is dat niet het fijnst?
4: Ja, rennen is heel fijn. Daar wil ik wel een tekening van maken.
1: Ja, maar weet je wat het allerfijnste is, Woezel? IJs en sneeuw in de tovertuin. Oh, Woezel, weet je nog dat het zo koud was?
5: Oeh, ja!
1: Dat was leuk, hè? Toen konden we overal vanaf glijden.
2: Haha, nou maak jij zeker ook een tekening vol met sneeuwpret, Woezel.
4: Nou, sneeuwreisvaren, het fijnste in de tovertuin is... lekker eten. Taart met slagroom en chocola. Ik ga een tekening maken van een hele grote taart.
1: Viezerik. Je hebt je hele neus ondergetekend.
4: Hè?
1: Oh. Hey, weet je nog, Woezel, hoe fijn het is om lekker vies te zijn? Dat is pas leuk. Vies en nat en onder het zand. Dat moet je tekenen. Splash!
4: Nee, joh. Verspetteren of rommel maken. Dat is nog veel leuker. Oh, en spelletjes zijn leuk.
1: Ja.
4: Weet je nog van spelletjesdag, Pip?
1: Oh ja, spelletjesdag.
4: Rennen. Met die boomstam.
5: Ja, Woezel, je kan het.
4: Dan moet je er natuurlijk niet invallen. Of...
1: Ik weet al wat ik ga tekenen. Het allerfijnste in de hele tovertuin.
4: Ik ook. Ik weet het allerleukste.
1: Die van mij is ook het grappigst.
4: Nou, de mijne is echt de allerliefste.
0: Zo kan iedereen zien hoe mooi de tekeningen van de hondjes zijn geworden. Onze Woezel en Pip. Beste vriendjes in de tovertuin. Fijn.
6: Minder schermtijd. Luister via Hallo.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!
1: Zo, we zijn er!

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Zo was er eens een dag dat Klein Duimpje niet meer wist wat hij tegen Roodkapje moest zeggen.
1: Heel de dag, niets is leuker dan bloemen plukken in het bos.
2: Voor wie zijn die?
3: Ik denk voor iemand die heel aardig is.
2: Roodkapje?
3: Ja?
2: Ben jij wel eens verliefd geweest?
3: Hoe merk je dat?
2: Nou, dan gaan je benen wapperen, je bent vrolijk, maar er zitten ook kriebels in je buik.
3: Als het kriebelt in je buik, moet je misschien een boterham eten.
2: Die kriebel komt niet van de honger, maar omdat je iemand bijzonder vindt.
3: Wat is bijzonder?
2: Veel meer dan heel aardig.
3: Ik weet al aan wie ik de bloemen geef. Alsjeblieft.
2: Gigantisch.
3: Omdat ik je heel aardig vind. Ben ik nou verliefd?
2: Dat weet je alleen zelf.
3: Eens even kijken. Ik ben vrolijk, maar geen kriebel. Dus ik ben niet verliefd op jou.
2: Omdat ik niet bijzonder genoeg ben.
3: Misschien,

0: Hoe wordt ze nou verliefd op me?
1: Het gebeurt vanzelf of het gebeurt niet.
0: Weet je wat? Ik geef haar een groot cadeau. Of ik doe stoere kleren aan.
1: Maar je wilt toch dat ze jou bijzonder vindt? Niet je cadeaus of je kleren?
2: Wie in verliefdheid is aanbeland, verliest eerst zijn hart, dan zijn verstand.
0: Ik weet al wat ik ga doen. Fakir!
1: Het beste is rustig afwachten. Echte verliefdheid heeft geen haast.
0: Fakir, stop! Ik moet u even wat vragen. Roodkapje moet me heel bijzonder vinden, zodat ze verliefd op me wordt.
2: Fakir ben ik, dat is waar. Maar helaas geen tovenaar.
0: U maakt altijd zulke mooie rijmpjes. Kunt u geen rijmpje voor mij maken? Een liefdesgedicht dat ik tegen Roodkapje kan zeggen.
2: Maar in de liefde hebben wij allemaal onze eigen manier en eigen taal.
0: Maar u hebt zoveel mooie woorden. Daar mag ik er toch wel een paar van lenen, alsjeblieft.
3: De fakir wilde Klein Duimpje helpen. Nog diezelfde middag schreef hij een prachtig gedicht dat Klein Duimpje kon opzeggen voor Roodkapje.
2: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud. Jouw ogen hebben net zo'n mooie kleur als de bloemen die je in je handen houdt.
0: Klinkt goed.
2: De zoete koek is nog niet op. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer.
0: Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer. Nog eens. Als een vlinder met een opgewekt humeur.
4: Hoi. Is er iets?
0: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud.
4: Een vlinder met een opgewekt humeur?
0: Ja. Nee. Ja. Jij bent een vlinder.
4: Oh.
0: Of nee, een kikker.
4: Wat?
0: Dit is een gedicht, speciaal voor jou. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Ga je benen al wapperen?
4: Ben je ziek? Je lijkt er vaak hier wel.
0: Hij heeft een gedicht gemaakt. Ik dacht dat je het wel bijzonder zou vinden.
4: Ik snap er niks van.
0: Ik eigenlijk ook niet.
4: Maar wat wil je dan zeggen? Ben je je eigen woorden vergeten?
0: Ik vind je lief.
4: Oh, dat is aardig.
0: Aardig?
4: Heel aardig.
0: Maar je bent nog steeds niet verliefd.
4: Verliefd komt later wel misschien. Maar ik vind het altijd leuk om je te zien. Hé, dat rijmt!
0: Ja, dat rijmt.
4: Zullen we samen rijmpjes gaan maken?
0: Gigantisch!
4: Ik begin. Op een dag had de reus zijn laarzen verloren.
0: Zijn geschreeuw was in heel het bos te horen. Klein Duimpje, ik weet het, jij hebt dit gedaan.
4: Geef me mijn laarzen, blijf nou toch staan.
0: Klein Duimpje wilde ze toch even lenen.
4: En was ze op weg naar Roodkapje verdwenen. Hij was voortaan de snelste en kwam nooit te laat.
0: Al waren de laarzen niet eens in zijn maat.
3: Roodkapje vond het toch leuker als Klein Duimpje gewoon als zichzelf praatte. Ze hebben samen rijmpjes verzonnen tot de zon onderging. En toen de zon weer opkwam... Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: hè? Op de Veluwe.
1: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar de Dirk Scheele Show. Ja, je hoort mij nu praten. En misschien heb je me ook wel een keer gezien op televisie bij Nickelodeon, of op YouTube, of misschien bij een van mijn optredens. Nou, en nu ben ik hier, live lekker, voor jullie op de radio. En ik ben dus ook een beetje een DJ geworden. Ik zing niet alleen maar liedjes, maar ik draai ook plaatjes. Dus voor vandaag ben ik DJ Dirk.

Wow, ben je al lekker aan het dansen en het shaken? Nou, dan heb ik nog een leuk dansliedje voor je. Maar niet op je schoenen, niet op je blote voeten. Nee, op je pantoffels met de pantoffelpolonaise.

Heb je lekker op je pantoffels gedanst? Ja, daar kan je natuurlijk ook lekker op dansen. En ik heb ook een liedje gemaakt voor Jaapie het Apie. De apenstopdans. En dat betekent dat je danst als ik zing. En je stopt als ik zeg stop. En dan ga ik weer zingen. En dan ga je weer dansen. Doe je mee met de apenstopdans? MUZIEK.

Auw, ik ben opgevallen als banaan, ja. Ben je al uitgedanst? Nee, hè? Dan gaan we lekker verder dansen. Dan gaan we nu een dansliedje doen van drie dames, van K3. En daar heb ik een verhaaltje over. Ik heb ooit met K3 gedanst, wisten jullie dat? Ja, ik ben ooit 3 keer in de show van K3 geweest, de wereld van K3. Dan mocht ik naar België toe en dan mocht ik een liedje zingen en dan werd ik geïnterviewd. En aan het eind van het programma gingen ze dansen met z'n allen en dan mocht ik meedansen. En dan deden we dit liedje en ik denk jullie het allemaal kennen. Het is volgens mij het bekendste liedje van K3.

Kijk, ik kan het ook zingen. Oh ja, lele. Niet zo mooi als K3 natuurlijk, maar ik kan het ook een beetje zingen. Nou, ik ben wel even uitgedanst. Maar ja, we gingen een aflevering maken over dansliedjes, dus we blijven gewoon dansen. Heb je nog energie? Ja, nou, dan heb ik het ook. En dan gaan we nu mijn liedje zingen. Ik loop als een beer.

0: En ik zit, ik zit, ik zit en ik zit en ik zit nu als een leeuw. Zo, even uitrusten van al dat dansen. Even wat drinken. En dan gaan we weer staan voor het volgende liedje. Hoofd, schouders, knie en teen. En we dansen weer verder.
1: Ik heb een hoofd, twee schouders, twee knieën en 10 tenen.

0: varende scheepjes voorbij.
1: Zo varende scheepjes voorbij.
0: Zo varende scheepjes voorbij.
2: Ja, en dan heb ik nu een liedje voor je waarbij je alleen maar hoeft te dansen met je vuisten en met je armen. En dat is een liedje van Didi Company Mini Disco. En dat zal ik proberen goed uit te spreken. Het is Soko Batje Vira. Soko, Soko, Batje, Batje, Vira, Vira. Nou, doe maar lekker mee. Met je vuisten en met je armen en je vingers.
3: Soko, Soko, Batje, Batje, Soko.

Zo, dat was even snel. Zeg, ze wij ook even... Ik struikel er helemaal... Wauw. Dat is wel een moeilijk liedje, maar wel heel leuk. Nou, ik ben wel een beetje uitgepeigerd. Nou, afgepeigerd heet dat, hè. Dus ik pak even mijn gitaar en dan gaan we even lekker zitten, even snoezelen. Gaan we even lekker met je hoofd in een kussen of lekker op de bank. Gaan we even lekker uitrusten. Even lekker naar de gitaar luisteren.

Hey. Dat lijkt wel een beetje Spaanse muziek. Zijn er ook Spaanse dansers of Spaanse danseressen aanwezig? Dan gaan we even lekker staan en dan gaan we lekker je handen boven je doen en dan maak je een soort castagnette van. Ik ben een Spaanse danseres. Bij mijn eerste les was ik pas 6.

luchtgitaar spelen. Wieuw. En nu gaan we springen. Woehoe, haha.

En we gaan trommelen op ons hoofd. En trommelen op onze wangen. En trommelen op onze billen. Wauw, applaus voor alle Spaanse dansers en danseressen. En ik heb nog wel meer zin om te dansen. Ik zie op de bank een knuffel liggen, weet je wat? Die heeft ook zin om mee te dansen. Ik pak mijn knuffel en daar ga ik lekker mee dansen. Met de knuffeldans van Boomba.

0: van Baloo.
1: En ik heb nog energie voor één dansliedje. Jij ook? Zullen we dan echt alles er even helemaal uitdansen en echt lekker uit onze dak gaan met mijn liedje? 1, 2, doe maar mee!

Wow, wat heb je lekker meegedanst, zeg. Ik heb hier ook lekker staan swingen in de studio van Hallo Kids Radio. En ik had het erg naar mijn zin. Ik hoop jullie ook. En het is alweer bijna afgelopen. Dus ik ga bijna mijn allerlaatste liedje beginnen. En je weet natuurlijk, als je nog meer wil horen, op Spotify kun je natuurlijk al deze liedjes nog een keer luisteren. En op YouTube kun je allemaal leuke filmpjes zien. En ik zou het leuk vinden als jullie zouden abonneren. Daar help je mij weer een beetje mee. En het leukste vind ik natuurlijk als je kans hebt om een keer naar een optreden te komen. Met papa of mama of opa en oma of met wie dan ook. Op www.dirkschelen.nl staat waar ik allemaal optreed. En nou, kijk even of ik bij je in de buurt kom. Dat lijkt me gezellig. En je mag altijd een berichtje naar mijn Instagram of Facebook sturen. Of naar Hallo Kids Radio met verzoekjes en zo. Dat lijkt me leuk. Nou, zullen we beginnen met het laatste liedje.

0: En tot de volgende keer. Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we. Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Ja, ik zie u. Ja, buurt mevrouw Suikerspin.
1: Ah, u heeft me gevonden.
0: Ja, u was wel goed verstopt, zeg.
1: Ja, dank u. Oh!
2: Wat is er?
1: Meneer Kaasgraaf, ja. Ik zie dat de opnameknop al aan staat. We zijn live.
0: Hallo allemaal. Ja. Hier meneer Kaasgraaf.
1: En mevrouw Suikerspin.
0: Ja, en welkom bij Julianatoren live. Ja, mevrouw Suikerspin, wij waren een lekker spelletje aan het spelen.
1: Ja.
0: Ja, wij waren namelijk aan het spelen. Verstoppertje.
1: Ah, zo leuk.
0: Mevrouw Suikerspin.
1: Ja.
0: Maar nu heb ik u gevonden.
1: Ja.
0: Zullen we dan bij het eerste liedje dat u mee gaat zoeken?
1: Goed idee. Oké, daar ga ik. 10, 9.

0: een leuk liedje was dat, zeg. Meneer Kaasschaaf, ik moet u ook zeggen, na dat verstoppen van net, ik ben echt dol op spelletjes.
1: Ja, ja, want wat de jongens en meisjes misschien niet weten, is dat wij heel vaak spelletjes spelen samen.
0: Oh, ja, ja, ja, ja.
1: Nou, in de avond dan is het park gesloten.
0: Ja.
1: Gaan we eerst lekker eten.
0: Ja.
1: En dan gaan we daarna spelletjes spelen.
0: Ja, oh, zo leuk.
1: Ik vind ganzenbord altijd zo leuk.
0: Oh ja, nou, ik vind Rummy Cup ook wel leuk.
1: Oh, ja, en Pimpam Petten.
0: Oh, geweldig. Twister.
1: Twister, ja? Dat bent u zo, want u bent zo lenig, hè?
0: Nou, ja, ja, hey, ja, ja.
1: Maar wist u dat de volgende vraag ook over spelletjes gaat?
0: Oh, echt waar?
1: Ja, naar het onderdeel.
0: Nou, kom maar door.
1: Ja, oké. Okay. We gaan naar...
2: De vraag van vandaag.
0: Ah, oh, meneer Kaasschaaf, ik zie de vraag hier staan. Ik lees hem wel even voor. De vraag komt van Job en Job is 4 jaar. En hij vraagt of wij goed tegen ons verlies kunnen.
1: Nou.
0: Ik ken wel iemand die dat niet zo goed kan.
1: Ik ken ook iemand die dat niet zo goed tegen kan. Namelijk
0: u.
1: Nee, u.
0: Nee.
1: Nee, u wordt altijd boos als u verliest.
0: Nou, dit vind ik niet
1: eerlijk. Nee, ik kan tegen mijn verlies.
0: Job, je hebt je antwoord.
1: Nee, ik kan tegen mijn verlies,
0: helemaal niet,
1: maar behalve als ik er niet win.
0: Ja, nee, precies. Nou, goed.
1: Oké, okay. Hey, we hadden nog een vraag.
0: Ik zie nog een vraag.
1: Of wat dan?
0: Ja, van Gerard. Oh, en Gerard stelt de vraag... Waarom duurt de aflevering van Juliana Toren Live maar zo kort?
1: Budget. Nee, geentje. Nee, mevrouw Suikersbin. Dat komt omdat er nog meerdere programma's zijn, hè?
0: Ja, zo is het ook.
1: Dat kan niet.
0: Het liefst zouden we de hele dag wel willen kletsen. Ja. Maar ja, dat kan niet.
1: Maar wie opent dan het park?
0: Nou, en zo is het. En wie draait dan de Suikersbin?
1: Nou, dus dat gaat helaas...
0: We hebben geen tijd, Gerard. Sorry.
1: Maar als je nou gewoon de aflevering opneemt, hè, gewoon met je telefoon of zo...
0: Wat een goed idee.
1: En als je dat nou allemaal doet, dan kun je ze allemaal achter elkaar luisteren.
0: Geweldig.
1: Dat is leuk.
3: Ernst, moet je luisteren. Ik heb een hartstikke leuk spelletje. Het is een soort raadsel. Je moet een kleur raden. En als je die kleur geraden hebt, dan moet je iets zoeken van die kleur. Snap je?
4: Ik vind het moeilijk.
3: Dus eerst de kleur raden en dan door het huis heen om die kleur te zoeken.
4: Ik begrijp het.
3: Ga er maar eens

Hoi, man. Maar dat wordt dan waarschijnlijk ook geen kleur. Maar dat kun je ook in licht maken. Licht zwart. Nog lichter zwart. Als het heel licht zwart wordt, dan wordt het wit. Toch? Ernst?

0: Nou, mevrouw Suikerspin, ik wil een leuk liedje was het hoor, maar ik wil u graag wat vragen.
1: Oké, kom maar op.
0: Nou, vindt u het misschien leuk om vanavond dan weer een keer een spelletje met mij te spelen?
1: Met u?
0: Ja, vanavond.
1: Ja, leuk.
0: Met z'n tweetjes.
1: Ja.
0: Ja, oh, dan gaan we een potje kaarten. Leuk, hè? Zo lekker.
1: Oh, maar meneer Kaasgraaf, ik wil eigenlijk liever Just Dance doen vanavond. Lekker dansen.
0: Maar ik ben niet zo soepel in de heupen.
1: Maar dat kunt u leren, meneer Kaasgraaf.
0: Hoe denkt u?
1: Ja, weet u? Tijdens het volgende liedje gaan we alvast even oefenen.
0: Oh ja, dan ga ik vast even stretchen. Wacht even.

0: mevrouw Suikerspin. Wat een gezelligheid in de studio.
1: Oh ja, meneer Kaasgraaf. Het is hartstikke leuk. Ja, je luistert nog steeds naar...
0: Julianatoren Live.
2: Hooggeëerde gasten. Graag uw aandacht voor zijn de koning.

0: Ah, wat gezellig. Nou, ik zit er lekker in, mevrouw Suikers, met dat dansen.
1: U kunt inderdaad heel goed dansen.
2: Dankzij u heeft, mij dat snel kunnen leren.
1: Nou, weet u, de volgende keer gaan we kaarten.
2: Nee, Just Dance.
0: Ik nu leuk, want nu kan ik dansen.
2: Maar mevrouw Shakespeare, misschien kunt u heel even rusten van het dansen.
1: Ja?
2: Tijdens het volgende onderdeel gaan we daarna weer lekker feesten.
1: Goed idee. Ja,
2: want we gaan namelijk naar...
3: Het dierenweetje van Cas de Reentjer.
2: Cas, kom er maar in.
4: Hey, Cas de Reentjer, jongens en meiden. Vandaag ben ik in Alaska. Helemaal in het noorden van Amerika. Ik heb mijn jeep geparkeerd en loop langs een wilde rivier. Elk jaar komen hier duizenden zalmen voorbij. En waar zalmen zijn, zijn... grizzlyberen. Wacht eens. Daar staat er een. Wat is hij groot. Een mannetjes grizzlybeer kan wel 700 kilo wegen. Dat is ongeveer even zwaar als een kleine auto. De beer staat midden in het water. Met een snelle beweging slaat hij zo een zalm uit de rivier. Wat een kracht. Nee. Oh jee, oh nee. Nog een grizzlybeer. En wel heel erg dichtbij, jongens en meiden. Hij komt mijn kant op. Oké. Ik loop rustig achteruit richting mijn jeep. Want jongens en meiden, een grizzlybeer kan best gevaarlijk zijn. Hij heeft enorme klauwen van wel 10 centimeter lang. En ondanks zijn grote gewicht kan hij wel 55 kilometer per uur rennen. Dat is sneller dan de meeste mensen kunnen fietsen. Oké, snel instappen. Oh, gelukkig. De beer kijkt even mijn kant op. Hij snuffelt aan mijn deuren. Oh, hij loopt gelukkig het water in. Dat was spannend. Dus mijn les van vandaag. Grizzlyberen zijn indrukwekkende dieren. Sterk, slim en prachtig om te zien. Maar als je er eentje tegenkomt, kun je beter lekker veilig in je jeep blijven zitten. Laters!

0: twee, cha-cha-cha. 1, 2, roembamba.
1: Nou, meneer Kaalschaaf, die is druk aan het oefenen. Ik ga hem nog wel even helpen. Jongens en meisjes, bedankt voor het luisteren. Dag!
2: Oeh,
1: zo, meneer Kaalschaaf.
2: En zullen we ook samen dansen?
1: Oh, leuk.
2: Een tango.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw!
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf had weer eens een heel vals en
1: gering... Zeg, Sprookjestronk, waarom altijd die nare verhalen over mij? De kinderen gaan nog denken dat ik een boze wolf ben.
0: Ik vertel alleen maar wat ik hoor en zie gebeuren in het Sprookjesbos.
1: Ik ben juist heel aardig en vriendelijk. Het wordt tijd dat iemand dat verhaal eens laat horen.
2: Maar wat moet ik dan opschrijven?
1: Het echte verhaal van de wolf. De wijze dingen die ik zeg, hoe ik mijn vrienden help.
2: Nou, dat wordt nog een flinke kabouterklus.
1: Nou, 10 goudstukken betaal ik je voor.
2: Oh.
1: Je hoeft alleen maar met me mee te lopen en te noteren wat ik meemaak.
2: Ah.
1: Hé, hey, Roodkapje, op weg naar je oma?
3: Ik mag niet met vreemde wolven praten.
1: Jouw oma is toch dol op bramensap? Verderop staan braamstruiken. Ga mee, bramen plukken.
4: Als jij zo vrolijk doet, wolf, ben jij meestal weinig goeds van plan.
1: Langhalzige vriend. Ik ga net bramen plukken met de kleine meid.
4: Mm. Kom, Roodkapje. Ik breng je naar je oma.
3: Dat is goed.
1: Mm. Met zo'n uitkijktoren in de buurt valt er hier nooit eens wat te beleven. Eens kijken. Met een valse lees probeerde de slechte wolf Roodkapje mee te lokken. Gelukkig kwam Langlek, anders was het arme kind zeker opgegeten. Hé, hé, hé, wat is dit?
2: Nou, ik schrijf eerlijk op wat jij meemaakt.
1: Ja, dat schrijf je vanaf nu het tegenovergestelde op van wat je ziet.
2: Het tegenovergestelde?
1: Ja, wat er gebeurt, maar dan andersom. Hier betaal ik toch geen 10 goudstukken voor?
2: Hoe ga je eigenlijk aan die goudstukken komen? Eerst betalen, dan schrijf ik pas verder.
1: Ja, rustig maar. Die haal ik bij de draak.
2: Oh, durf je dat?
1: Nou, dat vreselijke monster is er even niet. Hou de wacht, dan haal ik die goudstukken.
2: Wat zal ik nou opschrijven? Nou ja, het tegenovergestelde dan maar. Dapper liep hij de grot in. Ik ben heus niet bang voor dat slome reptieltje, zei hij. Die domme fikkiestoker kan wel een paar goudstukken missen.
5: Slome reptieltje? Domme fikkiestoker? Hé, hey, wie bedoel je daarmee? Ja,
2: het is maar een verhaaltje.
5: Wie is er niet bang voor mij?
2: Ik kan het uitleggen.
5: Laat me dat boek lezen.
1: Draak! Hoor dat gerinkel! De reus is bezig van je schat te stelen.
6: Ja, wat moet jij hier?
1: Ik probeerde de reus tegen te houden. Maar hij staat zijn zakken vol te proppen met jouw goud.
6: Ah, wat gebeurt hier toch allemaal?
1: Ko, ren voor je leven!
2: Je hebt me gered. Je bent een echte held.
1: Schrijf dat boek nou maar snel vol. Dan kan iedereen het vanavond horen. Geachte aanwezigen, na al die stomme verhalen van de sprookjesboom is hier dan eindelijk het echte verhaal van de wolf. Geschreven door Ko. Begin maar, Ko.
2: Iedereen vindt de wolf een vriendelijk beest.
1: Ja.
2: Maar bij gevaar is het een slap en bang dier.
1: Wat?
2: Hij heeft mij in de steek gelaten toen de draak achter me aan zat.
1: Nee. Ik heb je gered. Ik was een held.
2: Maar ik moest toch het omgekeerde opschrijven?
1: Nee, ja.
2: De wolf nam het goud van de draak mee naar huis.
6: Ja, maar... Aha! Gouddief. Jij zei dat de reus van mijn schat had gestolen.
2: Oh, dat is gemeen, hè?
1: Vrienden, luister. Ko heeft het verkeerd opgeschreven.
2: Ik heb het precies opgeschreven zoals jij wil.
1: Ja, maar...
2: Ik weet al hoe dit verhaal afloopt.
6: En ik ook.
1: Zeg, mag ik nou nooit eens een keer een einde met... De wolf leeft nog lang en gelukkig.
0: Je kunt nooit lang verstoppen wie je echt bent. Een boze, bange wolf blijft een boze, bange wolf. En ondeugende geitjes blijven... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: 50 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Ziek. Het is een heerlijke speelmiddag in de tovertuin. Tante Perelboom heeft van alles lekkers gemaakt. Gewoon zomaar, omdat het zo fijn is.
1: 1, 2.
2: Oh, snel! Verstoppen, verstoppen!
1: Miauw! 13, 44, 61, 33. 100. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom.
2: Oeh. Hey, Woezel. Je moet je wel verstoppen, hoor. Hey, Woezel, gaat het wel? Je ziet er niet zo goed uit.
3: Oh, Pip. Mijn hoofd is zo zwaar. En mijn buik maakt de raarste geluidjes.
2: Oh, wat vervelend. Dan kan je zo geen taart eten.
4: Jongens, gaan jullie maar weer spelen. Ik denk dat Woezel zich niet zo lekker voelt vandaag.
2: Jammer, Woezel.
3: Miauw!
4: Oh, Woezeltje toch. Dat spelen komt wel. Kom hier maar lekker liggen. Lekker lang slapen maakt zieke hondjes weer helemaal beter.
0: Die arme Woezel. Hij wil zo graag spelen, maar hij is ziek. En moet slapen. En van slapen komt dromen.
2: Dag iedereen!
5: Dag hoor!
2: Dag.
6: Klaar voor vertrek. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Dag!
3: Je de maan. Wat is hij mooi van dichtbij, hè, Pip?
2: Ja, hè? Kom, Woezel. Laten we gaan racen op de maan.
3: Ja, maanracen. Goed idee, Pip. We gaan naar de maan.
6: Station, maan, alle hondjes uitstappen.
3: Wow! Hey, wat gek, Pip. De grond is zacht.
2: Wauw! Hoe kan dit nou? Het lijkt wel een trampoline.
3: Joehoe, ik ben een stuiterbal. En wat ruikt het hier lekker.
2: Ja, het ruikt hier naar spekkies.
3: Pip, het smaakt ook naar spekkies. De maan is een spekkie.
2: Oh, Woezel, wat een lekkere maan, zeg.
3: Zullen we voor iedereen lekker veel maanspekkies meenemen? Kom, doe je zakken vol en dan gaan we weer.
2: Woezel, wakker worden. Wat zeg je nou allemaal?
3: Huh?
2: Heb je gek gedroomd of zo?
3: Miauw! Ja, zeg dat wel. De maan is een spekkie, Pip. We gingen in een grote rode raket en we vlogen zo door de wolken. Zo naar de maan.
4: Zo, Woezel. Dat slaapje heeft je vast goed gedaan.
3: Oh, zeker, Tante Perelboom. Heel goed. Als je ziek bent, moet je echt even gaan slapen. Oh, ik heb wel honger, zeg. Waar heb ik nou toch zo zin in? Ja, ik weet het. Heeft iemand toevallig een spekkie?
0: Vanuit het land van je ogen dicht kun je naar alles en overal toe. Naar de maan en de sterren, door de regenboog weer terug naar de tovertuin. Alles mag als je dromen gaat. En voor je het weet, ben je weer beter.
7: De leukste kidszender van Nederland.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geitjes! Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
4: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien we maar eens aan.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: kalm aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: Mensen.
1: Wat? Wie zijn de zusjes en wie is het nichtje?
2: Er zijn zoveel mensen.
3: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
4: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens op, ja.

is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens... Hé, hey, waar zijn jullie nou? Ah, daar zijn jullie weer. Oh, kijk, de schatkaart. Daar heb ik nog wel een goed verhaal over. Want de reus had op een dag deze kaart gevonden en zou schatrijk worden, dacht hij.
1: 5 stappen rechts. 1, 2, 3. Wat kwam er ook weer naar 3? 4 natuurlijk, hè. 1, 2, 3, 4.
2: Oh, sorry zeg.
1: Ga weg, ik kom voor de schat. Laat mij erdoor, of anders...
2: Shoot. Goed. Je mag doorlopen naar de schat. Maar eerst moet je 3 vragen beantwoorden.
1: Goed.
2: Maar als je ook maar 1 fout maakt, ga je weer naar huis.
1: Ja, schiet maar op. Vraag 1.
2: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
1: Huh?
2: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
1: Hoe moet ik dat nou weten? 10?
2: Fout. Wegwezen jij. Ruik ik dat goed? Staat er iets in de fik?
1: Ik ben er. Stomme draak.
2: Ja.
1: Bijna had ik de schat.
2: De schat?
1: Maar... ik wist de vraag niet, hè?
2: Wat voor vraag was dat dan?
1: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
2: Oh.
1: Dat weet toch niemand? Alsof ik dat ooit al een keer gedaan.
2: Hoeveel druppels gaan er in 1 glas? Zo moeilijk is dat toch niet? Goedemiddag.
3: Oh, hallo.
2: Ik kom voor de schat.
3: Hoeveel druppels water gaan er in 1 glas?
2: Precies 1. Want met 1 hele grote druppel is het glas meteen vol. Dan kan ik niet naar de schat.
3: Stop. Oh. Ik stel 3 vragen. Wie is dicht als hij open is?
2: Laat me even denken. Wie is dicht als hij open is? Ah, ik weet het. De brug.
3: Waarom?
2: Als de brug open is, kan je er niet overheen lopen. Dan is de brug dus open, maar ook dicht.
3: Goed.
2: Geniaal.
3: Laatste vraag. Wat denk ik nu?
2: Wat denk ik nu? Dat is niet eerlijk. Hoe kan ik nou weten wat jij denkt?
3: Fout.
2: Dat denk ik niet. Wegwezen jij.
4: In het bos, daar pluk ik bloemen. Tot een bos.
2: Hey, jij gaat natuurlijk weer naar je grootmoeder.
4: Ja, maar eerst ga ik nog even naar de draak.
2: Voor de schat zeker. Dat lukt je nooit. Oh. Je krijgt 3 vragen, maar die laatste die raad je nooit.
4: Hey, uw staart brandt.
2: Wat? Oh ja.
5: Brand!
3: Hoeveel druppels gaan er in 1 glas?
4: Ik weet het. 1. Als de druppel maar groot genoeg is.
3: Wie is dicht als hij open is?
4: Weet ik ook. De brug.
3: En? Wat denk ik nu?
4: Je denkt natuurlijk dat ik hier ben om de schat te pikken.
3: Ja?
4: Maar dat is helemaal niet waar. Ik kom hier voor jou. Kijk eens. Hier is een bosje bloemen. Omdat ik je zo aardig vind.
3: Wat ontzettend lief. Jij bent voor mij pas een echte schat.
4: Dankjewel. Gaan we dan straks knikkeren?
3: Ja, met parels uit de schatkist. En jij mag ze na afloop allemaal hebben.
4: Leuk! Dan maak ik er een parelketting van. Voor grootmoeder.
0: En zo kreeg de oma van Roodkapje die middag een prachtige parelketting. Gewoon omdat Roodkapje liever een nieuw vriendinnetje had dan een schat. En samen beleefden ze nog vele avonturen, maar dat...

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude ambachten- en speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Hoi Kids Radio, ik vind het fantastisch dat jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elisa. Doei.

Ik ben Maxime en ik luister elke dag Kids Radio. Groetjes, Maxime. Doei!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja!
1: Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitgeet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
2: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik. En de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Efteling Theater presenteren. De Weerman, One Man, Sion.
1: Ik ben de Weerman.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
4: Wauw!
3: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het Oude Ambachten- en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
4: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
6: Hartie, Bartie.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Onthoud goed deze heel belangrijke piratenles. Een piraat verstuurt zijn post altijd per fles.
1: Ah ja, Piet Piraat, wat zou er dan allemaal op dat briefje kunnen staan?
0: Curieuze neuze mosterdpot.
2: Ik ben de kapitein, dus ik
0: zal wel even kijken wat er op dat briefje staat.
1: Niets van. Ik heb die fles gevonden, dus die fles is van mij.
3: Elke middag van 3 tot 4, de wereld van Studio 100.

0: was superleuk, Janna.
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duimen omhoog.
2: Zeg, wat hoor ik daar?
3: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
2: Wow.
3: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: dat je er bent.
1: Ah, ah, Bumbalu. Bumbalu. Tumbi. Bumbalu.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Schip ahoy, piraatjes. En welkom op mijn wereldberoemde scheve schuit. Al moet ik zeggen dat het tegenwoordig meer de scheve school is. Want ik leer mijn scheepsmaatje Bertus Bandiet wel elke dag iets bij over het piratenleven. Kennen jullie Bertus al? Wel, voor de piraatjes die Bertus Bandiet nog niet kennen...
1: Ahoy, Piet Piraat.
0: Daar zal je me hebben. Schip ahoy, Bertus Bandiet.
2: Oh, en schip ahoy, bandietjes.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
1: Aha!
0: Hallo Kids Radio, met nu DJ Johan.
2: Hallo Kids Radio.
1: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Het is hoog tijd om te gaan beginnen.

0: Hallo iedereen. Welkom in het circus van Boomba de Clown. In het circus valt er altijd wel iets te beleven. Boomba en zijn vriend Boombalu halen de gekste toeren uit. Zazati de tovenaar doet een tovertruc. Ook Toombi de olifant, Pantoef het nijlpaard, Nanadoe de beer en nog vele anderen zijn erbij. Samen met Boomba en al zijn vrienden kan je de leukste dingen meemaken. Gaan jullie mee met Boomba?
1: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.

0: muziek om mee te beginnen deze middag.
1: Hallo Kids Radio.
0: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Met weer een heerlijk gevuld programma speciaal voor jou. Ik heb weer allemaal dingen meegenomen hoor. Ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb namelijk een weetje meegenomen. De K3 Bingemolen. Nou. Ja, ik denk ik laat het maar vast even horen. Want ja, die staat hier naast me. Die staat al helemaal klaar. En daarnaast heb ik natuurlijk ook weer iets meegenomen. En datgene wat ik heb meegenomen, dat kan van jou zijn. Ja. Ik ga vanmiddag namelijk weer een heel erg leuk spelletje weggeven. Nou, wil je weten hoe dat zit? Blijf dan zeker even luisteren.

Lekkere weekendmuziek hier op Hallo Kids Radio. En dat brengt ons bij... mijn favoriete ding. Op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet Je Het Zeker. Met vandaag een weetje over een dier. En dan niet zomaar een dier. Nee, een dier die ervoor zorgt dat we bij het ontbijt lekker een eitje kunnen eten. Ja, ik heb een weetje meegenomen over de kip. En dan wil ik het even niet hebben over de kip zelf, maar eigenlijk over dat eitje. Want daar is ook genoeg over te leren. Want misschien heb je het wel eens gezien bij het boodschappen meedoen, dat er verschillende soorten eieren zijn. En dat gaat dan vooral over hoe groot het ei is. Maar ja, hoe kan dat nou? Hoe kunnen nou die eieren allemaal verschillende groottes hebben? Nou, daar gaat het weetje over. Dan stel ik aan jou de vraag daarbij, is wat ik zeg nou waar of niet waar? Mag er even over nadenken en daarna vertel ik natuurlijk het goede antwoord. Dus, komt-ie aan. Goed luisteren. Spits die oren. Het weetje over het ei. Want, is het waar of is het niet waar? Dat hoe ouder de kip is, hoe groter het ei is dat die kip legt. Ja, het zou zomaar kunnen. Is het waar of niet waar dat hoe ouder de kip is, hoe groter dan ook het ei is dat die kip legt? Net een paar seconden om over na te denken en die tijd gaat nu in.

Zo, dat was de nadenktijd voor dit weetje over kippen en over eieren. En dan vraag jij je natuurlijk af, ja maar Johan, wat is dan het goede antwoord? Nou, dat zal ik maar gewoon vertellen. Wat ik zei over de kip en het ei, dat is helemaal waar. Jazeker, hoe ouder de kip is, hoe groter het ei is dat die kip legt. Dus ja, grotere eieren komen van oudere kippen. En als kippen nog jong zijn, nou, als ze net als eieren leggen, dan is het natuurlijk maar fijn dat die eieren nog niet zo heel erg supergroot zijn. Dat was het weetje over het kip en het ei. Goed onthouden, want dit is een goeie om een keer te noemen als je een eitje eet bij het ontbijt. Ik weet zeker dat bijna niemand anders dit weetje weet.

0: Lekker hoor.
1: Lekker hapje.
2: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie?

Morgen. Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

Je luistert naar de weekendshow hier op Hallo Kids Radio. Met mij, met DJ Johan, een hele goede middag. En ik heb al heel veel liedjes laten horen deze middag. Maar als we het over liedjes hebben hier op de radio, dan moet ik er altijd even één liedje bij halen. En dat is niet altijd hetzelfde liedje. Nee, dat is elke week een andere. Want elke week vinden we één liedje hier met z'n allen net iets beter dan alle andere liedjes. Dat noemen we dan de superhit. Dat is een liedje dat hoor je extra vaak voorbij komen. Één hele week lang. Maar ja, we zitten in het weekend. Dus dat betekent dat voor de superhit die nu superhit is, ja, dat feestje er toch al bijna op zit. En dan vanaf maandag, dan komt er weer een nieuwe superhit. Maar ja, welke dat wordt, ja, dat hou ik nog even geheim. Dat ga je vanaf maandag ga je dat natuurlijk horen. Maar ik wil nog wel even stilstaan dus bij de superhit van deze week. Nog net even op het randje. Komt-ie nog een keertje. De superhit.

APT van Rosé en Bruno Mars hier op Hallo Kids Radio. Dat vind ik wel een heel erg leuk liedje. En dat komt, daar ken ik een dansje op. Niet het dansje van het liedje zelf, nee. Van de dansschool, die hebben allemaal dansjes gemaakt op populaire muziek. Die zetten ze dan op YouTube. En deze kan ik echt van voor tot achter meedansen. Helemaal in het thema van Mario Kart. Super leuk dansje. Dus ik heb hem lekker meegedaan. En over dansjes gesproken. Nou, over twee liedjes is het zover. Dan ga ik een liedje draaien uit de K3 Bingo Molen. En ook alle liedjes van K3 hebben natuurlijk een dansje erbij. Ken ik er ook een paar van. Dus ik hoop dat ik dadelijk nog even verder kan dansen. Nou, we gaan het meemaken. Over twee liedjes is het zover. Dan komt de K3 Bingo Molen.

0: Ja.
1: En dan is het ineens tijd voor de K3 Bingo Molen. En ik kan je vertellen, hij staat er helemaal klaar voor hier naast me. De K3 Bingo Molen, even kijken. Ah, je hoort hem al. Hij staat er helemaal klaar voor. Want we gaan de K3 Bingo spelen. En hoe werkt dat? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Hiernaast bestaat dus een bingomolen. Je hoorde hem net al. En in die bingomolen zitten 75 balletjes. Maar elk van die balletjes hoort weer bij een liedje van K3. Oftewel, er komt een liedje van K3, maar welke dat wordt, dat kies ik niet. Nee, dat doet die bingomolen. En daarin zitten echt van alles en nog wat qua nummers van K3. Hele oude liedjes, nieuwe liedjes, populaire, onbekende. Ze zitten er echt allemaal in. Dus ja, dat maakt hem ook zo leuk. Je weet nooit wat er komt en misschien ken je hem wel, misschien ken je hem niet. Dan heb je misschien weer een nieuw liedje van K3 leren kennen. En dat is ook natuurlijk nooit een ramp. Maar ik ga denk ik maar even naar die bingomolen toe en dan maar er hard aan draaien. Om te kijken welk liedje van K3 er dadelijk aankomt. Daar gaat hij. Nou, er is nog geen balletje. Gelukkig, daar is een balletje. En op dat balletje staat een nummertje. En het is geworden... Ah, daar staat hij. Nummer 61. Nummertje 61 is het geworden. Moet ik even kijken op de bingokaart. Welk liedje hoort daarbij? Kijk eens aan. Die hoort bij het Franse liedje van K3. En dan moet ik zeggen, ik kom wel eens in Frankrijk, maar ondanks dat ik al vaak geweest ben, de Franse taal is toch wel moeilijk. Maar de dames van K3, dit is wel een heel oud liedje, maar die hebben daar totaal geen moeite mee. Het hele refrein is in het Frans. Dus ja, ik heb nooit een idee wat ze zingen, maar ik probeer het altijd wel mee te zingen, want het blijft enorm hangen in je hoofd. Bij nummer 61 uit de K3 Bingomolen is dit K3 met het Franse liedje.

van K3 uit de K3 Bingo Molen. Ja, hoe kan het ook anders, hè? Ik zou bijna willen zeggen dat K3 alleen maar goede nummers maakt. Nou, het blijft horen bij die K3 Bingo Molen.

Ja, ja, ja, ja, ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elk weekend een leuk spelletje weg om lekker met z'n allen samen te kunnen spelen. En ook dit weekend heb ik weer een leuk spelletje. Ik zal hem er even bij pakken. Hoppa, kijk. Ik heb hier de doos. Zit helemaal vol. En het is voor het spel Zoek Stinkhond Zoek. En in dat spel, ja, het zit al een beetje in de naam, moet je een beetje gaan zoeken. Ja, want als je nou een goede speurneus bent of je wil een beetje oefenen met een goed kunnen zoeken, nou, dan is het spel zeker iets van jou. Want je krijgt een bord, daarop staan

heel veel dingen. Echt heel veel dingen. En op dat bord moet je dus dingen gaan zoeken. Dus bijvoorbeeld, je krijgt een kaartje en daarop staat zoek de man met een rode muts op. Nou, dan heb je dus een bord, dat staat helemaal vol. En als jij dan de eerste bent die de man met de rode muts vindt, nou, dan win jij een fiche. Dan ga je op die manier dus kunnen winnen met dus het spel Zoek Stinkelt Zoek, uitgegeven door Lanno. En dat spel kun je dus winnen. Nou, wat moet je daarvoor doen? Het is niet zo heel moeilijk. Je gaat naar hallokidsradio.nl, ga je naar winnen. Dan ga je naar de weekendshow. Daar zul je ook al een plaatje zien van het spel Zoek Stinkhond Zoek. Dan moet je antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, ja, die gaat als volgt. Als een hond heel erg blij is, dan kwispelt hij ergens mee. Maar waarmee kwispelt hij dan? Oeh, ja, weet je het antwoord op die prijsvraag? Geef het dan dus zeker door via het prijsvragenformulier op de website. En wie weet ben jij dan wel de winnaar van het hele weekend. Dat hoor je dan maandag van dit het spel Zoek Stinkhond Zoek. Ik zal nog één keer de prijsvraag herhalen. Als het hond enorm blij is, dan kwispelt hij ergens mee. Maar waarmee kwispelt hij dan? Ja, maar.

0: En met dat liedje zijn we aan het einde gekomen van deze weekendshow. Ik vond het heel gezellig en ik spreek je graag de volgende keer weer. Fijne avond, doei doei!
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
3: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
4: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
5: Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: they got funky, but will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Kids Radio, heel leuk! Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Haha!

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Pop! Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter hier?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

de deur. Niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan.

0: Ezeltje, strekje, tafeltje, dekje en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaker.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhoud.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dek je, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Stralend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooi wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel steel, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen. Wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je daarbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen:
4: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
5: Haal hem van me af! Haal hem van me af! Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
4: Is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: maan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen. En

0: hebben.
1: Wat? Wie zijn de zusjes en wie is het nichtje?
2: Er zijn zoveel mensen.
3: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
4: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens.

0: De Indische waterlelies. In een van de donkerste oerwouden van India lag een klein meer. Een meer dat schitterde in het zonlicht. Eromheen stonden grote bomen en dichte struiken met zoveel takken dat er nog nooit mensen waren geweest. Niemand kende het, behalve de heks. Die woonde in een holle boom naast het meer. Ze was lelijk. Zo lelijk dat alle dieren ver uit haar buurt bleven. Haar lange haren zagen eruit als stro. Maar de heks had een prachtige stem. Mooier dan de mooiste nachtegaal. Met haar gezang kon ze toveren. Elke maanverlichte nacht kwam ze uit haar holle boom en zong aan de oever van het meer.
1: Dit meer is van mij. Ik zing voor het meer. En het meer straalt in het maanlicht voor mij. Mijn meer, mooi meer, mijn meer.
0: Als de heks begon te zingen, werd het heel stil in het bos. Alle dieren hielden hun adem in. De krekels staakten hun concert en soms vergat er een vogel te vliegen en tuimelde dan zomaar in de struiken. Bij volle maan kwam de maangodin met haar sterrenkinderen naar beneden. En ze dansten samen tot de dageraad haar eerste zonlicht liet schijnen. De heks keek vanuit haar schuilplaats toe en zag de maangodin dansen op het water. Met haar prachtige zilveren haar en haar kroon die fonkelde in het maanlicht. Om haar heen zag de heks de sterrenfeeën die dansten en dansten op het water. Ze leken te zweven en hun vleugels schitterden als diamanten.
1: Wat vreselijk dat dat zo mooi is. Daardoor lijk ik nog lelijker dan ik al ben. Ooit zal het me lukken om deze schoonheid te vangen voor mezelf alleen. Voor mij alleen.
0: Op een nacht, het was volle maan.
1: Deze nacht wordt mijn nacht. Ik voel dat ik de macht heb om ze te betoveren. Ik zal ze vangen met mijn gezang. Deze keer zal het mij lukken. Mij.
2: Wat een prachtige muziek. Betoverend mooi. Laten we dansen op het meer. Maar let op de dageraad, want eenmaal te laat is er geen weg terug.
3: Ach, zo vaart zal het niet lopen. Zou het zo erg zijn om nooit meer terug te keren?
4: Het moet toch geweldig zijn om het niet altijd weer te horen en te dansen tot aan het ochtendgloren.
0: De dieren kwamen voorzichtig steeds dichter naar het meer toe. Terwijl ze luisterden naar het prachtige gezang van de heks en keken naar de maangodin, viel ineens een eendenkuiken per ongeluk in het water.
5: Oei, oei. Wak, wak, wak, wak, wak, wak.
6: Och, kom gauw terug.
5: Sst, wak, stil. En bij mij blijven.
7: Dat was leuk. Ik kan nog goed zwemmen, hè, mam?
8: Mama, ik wil ook mee doen.
1: Laten we dan zachtjes meezingen.
0: Het was een andere nacht dan anders. Deze nacht liet iedereen zich meeslepen door het prachtige gezang van de heks. Zelfs de dieren lieten hun angst varen. Spontaan ontstond er een heus orkest. Plotseling kwam er uit het riet een kikkerorkest tevoorschijn dat meedeinde op de maat van de muziek. En iets verderop stond een ganzentrio als een achtergrondkoortje ritmisch mee te dansen.
7: Mam, kijk, ik kan ook dansen.
1: Ja, kwak, kwak, kwak. Goed zo, ik kan ook haast niet stilzitten. Kwak, kwak. Kijk nu, nu dansen we allemaal mooi tegelijk. Kwak.
9: Wauw, dit is je kwak.
0: De maangodin was mooier dan ooit, te midden van haar sterrenveeën. Maar toen gloorde het eerste ochtendlicht. De dieren trokken zich terug in het bos. De maangodin maakte aanstalten om te gaan en de sterrenveeën leken te volgen.
10: Kom, lieve sterrenveeën, kom. We moeten nu echt gaan. Ik heb toch verteld hoe gevaarlijk het is. De zon wacht niet op ons.
11: Ik kan niet stoppen. Doe nog even.
10: Ik zou wel willen stoppen, maar dat willen mijn voeten niet.
0: Even later was het meer verlaten met alleen nog de zingende heks en nog 7 dansende sterrenveeën.
10: Oh, we kunnen toch nog wel even dansen?
11: Ah, nog een ipfie pipfie langer.
12: Ja, doe maar. Dansen jullie maar door.
1: Wat kan er gebeuren?
0: Aan elke nacht komt een einde. Zo ook aan deze nacht. De eerste zonnestralen lieten zich zien. En toen gebeurde het.
12: Het heeft lang geduurd, maar het is mij dan toch gelukt. Zo wil ik het hebben. Neem de glans van de sterrenveeën weg en kleur er mijn haren mee. Pas dan ben ik tevreden.
0: De sterrenveeën werden kleurloos en dof en dansten en dansten. Maar kleurloos of niet, ze waren nog altijd even rank en sierlijk als daarvoor. En dat was voor de heks te veel. Ze mocht nu wel de mooiste haren hebben van allemaal. De feeën waren nog duizendmaal mooier.
12: Hoe kan dat nou? Ik ben nog steeds te lelijk voor woorden. Ze zijn nog steeds mooier dan ik. Mij rest alleen nog wraak.
0: Met een valse spreuk veranderde de heks de sterrenfeeën in waterlelies. En daar kon niemand ooit meer iets aan doen. En zo drijven daar op dat meer nog steeds 7 waterlelies. Alleen bij volle maan worden ze weer zichzelf, zodat ze kunnen dansen op het gezang van de heks, te midden van de maangodin en de andere sterrenfeeën. En de heks?
12: Ik mag dan wel foei lelijk zijn, maar ik heb jullie in mijn macht. En bij volle maan kan ik genieten van jullie pracht.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: ze zijn weer terug. Hallo, wie had dat nou gedacht, zeg?
1: Ja, hij hoopt
0: niet dat ze toch weer terugkomen. Wat leuk, leuk meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja. Een feestje.
0: Jongens, meisjes.
2: La, la, la, la.
0: Vrolijke muziek.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: We zijn een cake aan het bakken en luisteren naar Kids Radio. Groetjes Marit.
1: En groetjes Vera.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Leckere.
1: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie?

0: keer.
1: Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
4: Ja, dat vind ik ook.
5: En ik ook.
6: Kids Radio is cool.
7: Kids Radio is echt super.
8: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
9: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
10: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
11: Dit is Hallo Kids Radio.

0: kalm aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat, ik som de kinderen nog eens op, ja.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: iemand jarig!
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
3: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
4: Hallo allemaal!
3: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas,

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: bolle mannen en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: Anna.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.